0: en magisch licht verteer, magisch licht verteer. Magisch licht, licht verteer.
1: Kom maar nog maar.